0: Ze Bernardo.
1: Ongi patitxuko zan, ango urrepila, eduki zan bazen du mingain isila.